Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. De zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder, 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Dat vind je alleen
1: bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als vier jaar geleden. In Amsterdam-Oost zijn drie mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de drie verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze-oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet vastgesteld worden om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië twee keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt. Volgens Oekraïense media is hij door president Zelensky weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Er zouden spanningen zijn tussen de minister en de hoogste generaal, vertelt correspondent Christian Pauwen.
2: Sirski, die komt nog uit de oude garde en die zou niet door één deur kunnen met deze toch tech bro Fedorov, die de hele krijgsmacht wilde moderniseren.
1: Het is inmiddels de vijfde keer sinds het begin van de Russische invasie dat Zelensky de bezem door het kabinet haalt. Vorige week ontsloeg Zelensky ook al zijn premier, Sviridchenko. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar verliep erg droog, waardoor er minder groen groeit en er minder snoeiwerk nodig was. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam in de halve finale nog op voorsprong, maar in de 85ste minuut kwamen de Argentijnen gelijk en in de 92ste minuut kwam er nog eentje bij.
3: Messi buitenom aan de rechterkant zet met rechts.
4: Ja!
3: Daar is Lautaro Martinez. Oh. Aangeven van Messi en ze gaan het flikken in de reguliere tijd. 2 minuten extra zitten erop. Er zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië. En het komt ze nog toe ook.
1: Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Het weer vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
5: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.
6: Drop it.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
2: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
1: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap worden genoemd als oorzaak door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tunt, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
3: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
1: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
2: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
1: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot-Tunt, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
3: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
1: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer. My love is

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met daarop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. Rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neill wordt binnenkort in besloten kring begraven. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. En vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. In Algerije is al een paar dagen lang een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een alternatief podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden en staat bekend op het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een compleet nieuw thema heeft. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, omdat er volgens hen veel spookverhalen rondgingen. De Nieuw-Zeelandse acteur overleed maandag en hij was 78 jaar. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille ochtendzon.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. In Frankrijk zijn twee mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschade het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadezen zei tegen inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het is 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Viridenko. Haar opvolger als premier wordt Serhii Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd twee weken lang geen stroom geleverd door de kerncentrale. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn twee mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto en toen die tot stilstand kwam, loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nu ook via DAB+. Je vindt ons op kanaal 5A.
1: The old Covent Garden. I remember only too well.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
3: I've got

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuze moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die, door de lagere waterstanden, langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn zeker 2 mensen aangeklaagd. Een van hen is een man van 18. En de tweede verdachte is ook 18 jaar. En hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden en het slachtoffer is in goede gezondheid. Dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollandskroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. Dan het weer, wolken in het noorden en midden. Hier en daar valt wat regen. In het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden. Morgen begint zonnig, 's middags plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer. Muziek voor in de middag.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar langer dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. In de zaak rond de Morandi-brug staan 57 mensen terecht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de brug. Uit onderzoek bleek dat het instorten het gevolg was van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start. 'S Middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden, hier en daar wat regen. In het zuiden is het droog en zonnig met 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel. Via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

of KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389. Waarom?

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor allerlei wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van bijna 42.000 euro. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer. Vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokale onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van t-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart. Met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee. Maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer, vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah, yeah. Aalsmeer by night.

0: Ja, waarom zouden we dat eigenlijk niet doen? Even een belletje plegen. Mekaar zo'n lange tijd niet gesproken. Nou ja, een week.
1: Aalsmeer by Night.
0: Goedenavond. Van harte welkom bij Aalsmeer by Night. Jouw late night radio show op de donderdagavond. Zoals elke donderdagavond hier op Radio Aalsmeer. Tussen 8 en 11 uur.
1: Aalsmeer by Night.
0: Ja, why don't you give me a call? Ja, dat kan je ook zelf doen, hè? Initiatief bij jezelf neerleggen. Je hoorde ABBA. Oftewel Björn en Benny. Anna en Frida. Zo heten ze toen nog. En daaruit voortvloeiend is ABBA geboren. Maar dat was pas na deze single Ring Ring.
1: Alles meer bij een night.
0: Kwam uit 1973. In juni van dat jaar kwam het tot nummer 5 in de Nederlandse hitparade. En officieel de allereerste hit van ABBA. Alleen nog niet onder die naam. Nou, moeilijk, ingewikkeld.
1: Alles meer bij een night.
0: Tot 11 uur vanavond dus, live vanuit de Radio Aalsmeer cockpit in de nieuwe studio vanuit de Oude Veiling in de Markstraat in Aalsmeer. Het hart van Aalsmeer, daar komen alle uitzendingen van Radio Aalsmeer vandaan. En ook Aalsmeer by Night en straks Aalsmeer Easy.

Kylie Minogue. Padam, padam. Ik kreeg net al een appje van iemand die zei: wat een heerlijk begin van de show. Die plaat met ABBA, Ring Ring. Nou, dat vond ik zelf eigenlijk ook wel. Vandaar. En nu dus Kylie Minogue van een jaartje of drie geleden. Uit juli van het jaar 2023 kwam het tot nummer 18 in de Nederlandse hitparade. En daarmee was Kylie weer helemaal terug van eigenlijk nooit weg geweest. Padam Padam werd toch weer een grote hit. En ze toert nog steeds, ze treedt op en ze is nog rete succesvol. En dat allemaal sinds de jaren 80 tot aan nu heeft ze eigenlijk nooit aan populariteit ingeboet. Dat was leuk. Hadden we eerst Ring Ring van ABBA en toen Padam Padam van Kylie Minogue. Is dat toeval? Nou, dat zal de avond moeten uitwijzen. Nu even een kijkje in de hitparade van vandaag.

Hey! Daar had je Shakira. Met haar WK-hit Die Die. Ze staat al 3 weken op de eerste plek in de Nederlandse top 40. En ze blijft mateloos populair. In totaal heeft Shakira 5 nummer 1 hits gehad. En met die 5 staat ze nu 21 weken op nummer 1. Ze heeft al haar nummer 1 hits zelf geproduceerd. En daarmee werd ze 2 weken geleden al de eerste vrouwelijke producer met 5 nummer 1 hits op haar naam. En afgelopen week brak ze ook nog het record van vrouwelijke producer met de meeste weken op nummer 1. Ze overtreft namelijk de 20 weken van Madonna als producer. En daarnaast is Die Die inmiddels al uitgegroeid tot de op 1 na succesvolste officiële WK-song in de top 40 geschiedenis. De enige officiële WK-song die nog succesvoller was, is Shakira's eigen hit Waka Waka. This Time for Africa. Nou, de kans is aanwezig dat Die Die over een paar weken nog groter dan Waka Waka zal zijn. En ondertussen blijft Shakira betrokken bij het voetbaltoernooi. Zo deelde FIFA-baas Gianni Infantino een filmpje op sociale media waarin hij Shakira en haar zoon Milan een gesigneerde WK-bal en een verzameling WK-speltjes overhandigde. Komende zondag zal Shakira ook optreden tijdens de halftime show van de WK-finale. Dat is weer nieuw. Aanstaande zondag dus de WK-voetbalfinale. En dit was de WK-song Die Die van Shakira samen met Burna Boy. Grote zomerhit. En ja, wat mij dan weer opvalt. Begonnen we met Ring Ring van ABBA. Daarna Padam Padam van Kylie Minogue. En nu weer Die Die van Shakira. A song so nice, they named it twice. Zijn er nog meer van die plaatjes met dubbele titels? Jazeker. Ik heb er een paar voor je opgezocht. En zaten we toch een beetje in de tropische zomerse sferen van Shakira. Wat dacht je van deze? Camila Cabello. Samen met Ed Sheeran. Dit is Bam Bam. You said you hated the ocean, but you're surfing.

There's no horse gonna pick you up. Ja, dubieuze tekstregels hoor. Je hoorde Captain Jack. Hey, oh, Captain Jack. Die ken je natuurlijk wel. Van de hit Captain Jack. Maar dit was Soldier. Uit juli 1996. Kwam toen tot nummer 4 in de Nederlandse hitparade. En daarvoor hadden we nog Bam Bam. Van Camila Cabello. En Ed Sheeran. Uit maart 2022. Ja. Zal niet zo heel oud zijn. Maar het werd wel een grote hit. Kwam toen tot nummer 2 in de Nederlandse hitparade. Jeetje. Vanavond zitten we in een soort echo. Want we hebben vanavond heel veel hits. Met een dubbele titel. Ring Ring. Padam Padam. Die Die. Bam Bam. En Soldier Soldier. Waar moet dat heen vanavond? Nou ja. Wees gerustgesteld. Ook de vaste onderdelen die je gewend bent te horen op de donderdagavond zitten gewoon in het programma. Zo dadelijk gaan we even een kijkje nemen in de Nederlandse top 10. Programma wat aanstaande zondag wordt uitgezonden hier op Radio Aalsmeer. Tussen 2 en 3 uur 's middags. We hebben straks nog het disco duo. Even dansen op twee lekkere oude nummers uit, laten we zeggen, eind jaren 70, begin jaren 80. En we spelen ook nog een rondje Aalsmeerse popquiz dit uur. Dus het programma zit er weer barstensvol mee. En ook in het tweede uur natuurlijk. Allemaal leuke onderdelen, vast onderdelen. Hey,

0: Ja, ik denk zomerse temperaturen buiten. En ook zomerse muziek vanavond in Aalsmeer by Night. Zei ik Aalsmeer by Night? Aalsmeer by Night. Vanavond klinkt een echo door de uitzending heen. We hebben allemaal titels die gewoon dubbel zijn. Oude en nieuwe platen. Ze variëren in hoe jong of hoe oud ze zijn. Want zo hadden we bijvoorbeeld ook de Archies met Sugar Sugar. Uit september 1969 kwam toen de nummer 4 in de Nederlandse hitparade. En dit was een plaatje uit de jaren 80. Girly Girly heet het. Sophia George zong het. Een soort eendagsvlieg. Uit januari 1986 kwam toen tot nummer 2 in de Nederlandse hitparade. Laten we eens even een kijkje gaan nemen in...
1: De Nederlandse top 10.
0: Nederlandse top 10, dat is het overzicht van de 10 populairste en meest succesvolle Nederlandse producties uit de hitparade van vandaag. En die lijst is op zondagmiddag te horen tussen 2 en 3 hier op Radio Aalsmeer. En elke week hoor je dan de nummers 10 tot en met 1, netjes op een rij, in de juiste volgorde. En tussendoor nog wat muzikale tips voor de lijst van volgende week. En ook gaan we terug in de tijd met een oudere notering uit de geschiedenis van de Nederlandse top 10. Zondagmiddag dus weer een nieuwe editie tussen 2 en 3 hier op Radio Aalsmeer. En we kijken in Aalsmeer by Night elke week even vooruit naar die uitzending. En deze week doen we dat samen met Antoon. Hij heeft al een hoop hits op zijn naam staan. Van Hallo en Hyperventilatie tot Beetje van mij. En tot het eind van mei. Eerder dit jaar was hij ook meteen weer succesvol. Met het uitbrengen van zijn album Tot het eind van mei. Daar kwam dus ook die single vanaf. En nu heeft hij weer een nieuw nummer getiteld De Enige. De track is geproduceerd door Antoon zelf. Samen met Alex Fasi. En het heeft eigenlijk alle ingrediënten voor een klassieke Antoon track. Als je hem hoort, kan je hem binnen no time meezingen. En Antoon blijft iedere keer vette liedjes maken die erg meegroeien met wie hij is. Het nummer De Enige is eigenlijk de perfecte song voor de festivalzomer. Een echte festivalknaller. De kans is dan ook groot dat Antoon de track deze zomer op zijn setlist zet. Ook voor zijn optreden tijdens Lowlands. Dat doet hij op de openingsdag op vrijdag 21 augustus in Biddinghuizen. De track De Enige stond afgelopen zondag op nummer 8 in de Nederlandse top 10. Vraag is natuurlijk, waar staat hij aanstaande zondag?

Antoon. En de enige. Nou, hij is niet de enige, want samen met 9 anderen staat hij in de Nederlandse top 10. Waar die staat, dan moet je aanstaande zondag luisteren. Voor een nieuwe aflevering van de Nederlandse top 10. Stem je af op Radio Aalsmeer tussen 2 en 3 uur 's middags. Dan gaan we de dansvloer openen. Het is lekker warm buiten, dus ik hoop dat je nog genoeg energie over hebt om nog even een dansje te doen tijdens het disco duo. Even dansen op lekkere muziek van eind jaren 70, begin jaren 80. Hup, die dansvloer op. Disco duo, deel 1.

0: Ah, zweet staat op mijn rug. Even lekker gedanst op twee plaatjes van het disco duo. Elke week rond deze tijd hebben we de dansvloer liggen. Ik moet even het zweet van mijn voorhoofd halen, want... Oeh. We gingen terug naar begin jaren 80 met het clubje Ottawa. Was een duo. Patrick Jean-Baptiste en Annette Eltis. De groep dankt zijn naam aan de Canadese hoofdstad Ottawa. Nou, dan doe je er een N'tje achter. Dan heb je Ottawa. Ze scoorde in Nederland in de zomer van 1980 een grote hit met deze Engelstalige versie. Er was dus ook een Franstalige. Want ja, Canadees, Frans, Engels. Hè? In augustus 1980 kwam dit tot nummer 3 in de Nederlandse hitparade. En precies een jaar later, in augustus 1981, hadden ze de opvolger en die heette Hands Up. En die deed het zelfs nog beter. Kwam zelfs nog een plekje hoger. Kwam tot nummer 2 in de Nederlandse hitparade. Twee plaatjes van één en hetzelfde disco-clubje, zo gezegd. Ottawa. D-I-S-C-O. Oftewel disco. En Hands Up, een tweede hit in Nederland. En tot zover het disco-duo. Straks gaan we even een spelletje doen op de radio. De Aalsmeerse popquiz, zoals dat heet. Daar ga je er straks alles over vertellen. Maar ik wil behalve die oude meuk die je net achter de kiezen hebt in het disco-duo, ook nog even wat nieuwe muziek aan je presenteren. Even aan je laten horen. Wel nu, dit is de nieuwe single van Emma Heesters. Ze heeft een nieuwe plaat uitgebracht en die heet Hartebreker.
1: Dit is nieuwe muziek op Radio Aalsmeer.

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Heesters. En haar nieuwe single heet Hartenbreker. Emma Heesters die trapt deze zomer af met deze nieuwe single. Na een donkere periode vol gezondheids- en relatiestruggles kiest de zangeres nu voor een positieve, dansbare sound. Bijgestaan door de blazers van het Metropoolorkest. En ondanks haar recente relatiebreuk is de track niet autobiografisch. Emma die draait de rollen juist om. En ze stelt de vraag, wat als de vrouw voor de verandering de hartenbreker is? Ze bestempelt het uptempo nummer zelf dan ook als haar ultieme single girl summer anthem. Nieuwe single dus van Emma Heesters. Lekker plaatje. Nieuw op Radio Aalsmeer. Nieuw in Aalsmeer benijd. Nummer heet Hartenbreker. Aalsmeer benijd met nu even een spelletje op de radio. En dat is de Aalsmeerse popquiz. Eens in de zoveel tijd is er een grote show en entertainmentavond. Ook onder de naam Aalsmeerse popquiz. In de beach in Aalsmeer. De hele avond lang rondes die gaan over popmuziek. Speel je samen met een team, maar het kan ook individueel. Tenminste, er zit één ronde dat je in je eentje moet. Helemaal los van je team. Dus, parate hitkennis wordt dan getest. Wel nu. Na de zomervakantie komt er weer een nieuwe editie. Houd daarvoor de sociale media van Aalsmeerse Popquiz in de beach in de gaten. Maar op de radio hier bij Radio Aalsmeer in Aalsmeer benijd spelen we elke donderdagavond ook een radioversie van de Aalsmeerse Popquiz. En meestal doen we dan het spelletje 3 in 1. Laat ik 3 fragmenten of 3 plaatjes aan je horen. En aan jou de taak om de overeenkomst daarvan te ontdekken. Ik ga dan ook de platen niet af of aankondigen. Het is aan jou om die overeenkomst los te peuteren. Straks voor het nieuws van 9 uur kom ik nog even bij je terug. Om de oplossing, de antwoorden met je door te nemen. Dus. Wel nu, ben je er klaar voor? Dan laten we maar eens beginnen met Popquizplaat.
0: Nummer 1.

0: En dat waren ze. De drie fragmenten van de Aalsmeerse popquiz. Drie fragmenten, één overeenkomst. Heb je hem boven water? Want het was misschien een beetje lastig. Zo werkend in het donker, want er was waarschijnlijk geen licht. Alles was uit. En dat allemaal op het verzoek van De Dijk. Uit 1987, in juli van dat jaar, vroegen zij, mag het licht uit? En Nelly Furtado, die vroeg het iets minder vriendelijk, eigenlijk meer bevelend. In juli van het jaar 2001 riep zij, turn off the light. En dat zong ze ook. En zojuist werd nog een vraag gesteld door de heren van de Tramps. Uit 1978, in maart van dit jaar, vroegen zij zich af, where were you when the lights went out in New York City? Ook donker dus. Een en al donkerte. Mag het licht uit? Turn off the light. En where were you when the lights went out in New York City? Drie keer dus het licht uit. Dat was de oplossing van deze drie platen in de Aalsmeerse popquiz. Ik hoop dat je het leuk vond.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart, die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan de Nederlanders om bewust om te gaan met water. De rook van de bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is dus om binnen te blijven. De rook bereikte ook even verderop de Amerikaanse stad New York. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hatchett wil zo de prestatie van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen van 30 jaar en ouder. Het weer vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
3: Aalsmeer by Night. Met Meindert van der Zwaard. Aalsmeer by Night. Radio Aalsmeer. Meindert van der Zwaard.

0: Ook zo'n eendagsvlieg dit. One Hit Wonder. Je hoorde Chris Capp uit november 2013. Het nummer heette Liar Liar. Goedenavond, van harte welkom bij...
1: Alles meer bij een night.
2: Deze week non-stop muziek.
0: Nee joh. Hele verkeerde jingle. Hoe kan dat nou? Even kijken. Laten we dat even kijken. Kunnen we dat nog aanpassen? Ja, natuurlijk kunnen we dat aanpassen. Hoezo Nederland? Non-stop muziek? Hoe haal je het in je hoofd?
1: Alles meer bij een night.
0: Even de producer van dit programma... Even toespreken. Even een foutje gemaakt. Verkeerde jingle in het apparaat gezet. Nou ja, goed. Tijdig weten te herstellen.
1: Alles meer bij een night.
0: Van harte welkom, wou ik zeggen. Bij uur nummer 2 van Alles meer bij night. Jouw late night radio show op de donderdagavond. Zoals elke donderdagavond. Nou ja, misschien stond die jingle van 2 weken terug er nog in. 25 juni. Toen hebben we inderdaad een non-stop uitzending gemaakt. Omdat ik toen even afwezig was, ja.
1: Alles meer bij een night.
0: Maar vorige week waren we alweer live. En ook vanavond weer geheel live vanuit de Radio Aalsmeer cockpit. Vanuit de oude veiling, gebouwde oude veiling in de Marktstraat. Onze fonkelnieuwe studio.
1: Alles meer bij een night.
0: Nou, ik was een beetje van slag wat dat betreft. We pakken de draad weer op, hoor. Vorige uur begonnen we met Ring Ring van ABBA. Draaiden we Padam Padam van Kylie Minogue. Die Die van Shakira. Sugar Sugar van de RG's. Girly Girly van Sophia George. Allemaal titels, muziektitels. Met de dubbele woorden. Bam Bam van Camila Cabello bijvoorbeeld. En... ja, zojuist dus begonnen met Liar Liar van Chris Capp. Nou ja, ik heb er nog een paar liggen. Zal ik ze aan je laten horen? Deze dan. Doe je haar met een gitaar. Status Quo.

Zo, dat was even een lekkere heavy plaat van Status Quo. Uit 1975 alweer. Grote hit in februari van dat jaar. Kwam tot nummer 2 in de Nederlandse hitparade. En ja, het was er weer een met een dubbele titel. Na Liar Liar van Chris Kapp hadden we nu Down Down van Status Quo. Ja, ik heb zomaar wat plaatjes uit het archief opgesnord. Met een titel die puur en alleen uit twee keer hetzelfde woord bestaat. Je hebt natuurlijk ook 3 en 4 dubbele titels. Heb ik maar even buiten beschouwing gelaten. Voor wie het weten wil. De grootste hit die uit 3 keer hetzelfde woord bestaat is Gone, Gone, Gone van David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Die onlangs nog in de hitparade stond. En de grootste hit met 4 keer hetzelfde woord is Boom, Boom, Boom, Boom van de Bengal Boys. Maar ja, die zitten niet vanavond in de playlist, zo gezegd. We houden het vanavond een beetje bij A Song So Nice, They Named It Twice. Dus dubbele namen in de muziektitel. Later in dit programma heb ik nog wel een aantal voor je die ik aan je wil voorschotelen. Maar ook de vaste onderdelen komen voorbij vanavond. En nu even een kijkje in de hitparade van vandaag.

0: Hey, dat was Bruno Mars. Uit de hitparade van vandaag. En zijn nieuwe single heet On My Soul. Vorige week dinsdagavond, al bijna weer anderhalve week geleden, gaf Bruno Mars zijn laatste van 4 uitverkochte optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En afgelopen weekend ging zijn The Romantic Tour verder in Madrid. En deze week treedt hij op in Milaan en Londen. In die laatste stad geeft hij maar liefst 6 shows. En in de top 40 doet de Amerikaanse zanger ook goede zaken. Risk It All. Lekker rustige nummer van Bruno. Staat nog steeds in de top 40. Maar ook zijn voormalige nummer 1 hit I Just Might staat ook nog in de lijst. En dit was dus zijn nieuwste single. Die heet On My Soul. Ja, Bruno kwam afgelopen week toch ook wel een beetje negatief in het nieuws, althans. Niet Bruno Mars persoonlijk, maar wel de Amsterdamse nachtclub Jimmy Woo. Waar Bruno Mars en zijn Silk Sonic maatje Anderson Paak na hun show van 5 juli nog even een exclusief optreden gaven. Sommige bezoekers waren teleurgesteld dat Bruno en Anderson daar slechts 5 nummers speelden. En voor veel bezoekers eigenlijk amper zichtbaar waren. En terwijl de kaartjes zo'n €300 kosten. De organisatie betreurt de teleurstelling van de bezoekers, maar heeft ook laten weten dat vooraf duidelijk is gecommuniceerd dat het om een feest ging en niet om een concert. Dus Bruno Mars uit de hitparade van vandaag. Je hoorde On My Soul. Dus hey, hebben we hier weer een soort echo? Echo, ladies, echo. Turn up his sound. Denk het wel. A song so nice, they named it twice. G&B. Dit is Carlos Santana. En ja.
1: Maria, Maria.
0: Ja, 2 keer Maria.
1: She

0: Nog een keer. Nee. Ja. Dan niet.
1: Vreemd eind aan zo'n plaat.
0: Verwacht je toch nog een laatste? Nee. Je hoorde Destiny's Child uit juli van het jaar 2000. Plaatje is alweer 26 jaar oud. Het nummer heette Jumpin' Jumpin'. Twee keer Jumpin' dus. Daarvoor, uit hetzelfde jaar, ook alweer 26 jaar oud. Plaat van Carlos Santana. Twee keer Maria. Maria, Maria. Vanavond hebben we een zoektocht gedaan. Of doen we nog steeds eigenlijk. Naar muziektitels met een soort echo erin. Een woord die twee keer achter elkaar te horen is. Het is eigenlijk allemaal een beetje de schuld van Shakira en Burna Boy. Met hun officiële WK-song Die Die. Waarom niet gewoon één keer die? Die Die. Nou ja, goed. We hebben nog wel meer van dat soort plaatjes. Nou, zullen we er nog één doen dan? Voordat we zo dadelijk even gaan kijken en luisteren naar een programma wat morgenmiddag wordt uitgezonden hier op Radio Aalsmeer. Daarover straks meer. Eerst dubbele muziektitel. Pata Pata

0: Miriam Makeba. En dat heet Pata Pata. Weer een titel. Met niet één keer, maar twee keer. Een woord. Zelfde woord. Dit was uit 1967. Sowieso een goed jaar. Uit november van dat jaar kwam dit tot nummer 11 in de Nederlandse hitparade. Straks in de derde uur vast nog wel meer plaatjes met dubbele titel. Twee keer hetzelfde woord in de titel. Eerst gaan we eens even een kijkje nemen in de radiogids.
1: Top 40 Classic.
0: Morgenmiddag tussen 3 en 6 hier op Radio Aalsmeer. Een nieuwe aflevering van de Top 40 Classic. Elke week pakt radiomaker, DJ Frank Bunnik een lijst uit het archief. Een Top 40 lijst. Hij kan putten uit 60 jaar hitlijst. En elke week neemt hij een vrijwel willekeurige lijst. En dan zoekt hij alle 40 plaatjes erbij. Legt ze in de juiste volgorde. Even over 3 uur begint hij bij nummer 40. En even voor 6 uur hoopt hij uit te komen bij nummer 1. Morgenmiddag pakt hij de lijst van 20 februari 1988. En elke week in Aalsmeer bij Night draaien wij alvast één van die 40 plaatjes.

En zo gaat hij nog wel even een tijdje verder. Yo, de Fun Fun uit 1988. En dit was hun hitmix van enkele grote hits die ze hadden toen. Color My Love, Baila Bolero, Happy Station, Give Me Your Love. Fun Fun. Dat is een Italiaans popduo project. Eigenlijk een studio project. Grote Italo disco hits hebben zij gemaakt. Wel nu. Het was samengevat in één hitmix. En die hitmix die stond in de top 40 van 20 februari 1988. Eén van de 40 plaatjes die we alvast hebben laten horen aan je. Als top 40 classic. De andere 39 en ook deze hitmix van Fun Fun komen morgen allemaal voorbij. Tussen 3 en 6 hier op Radio Aalsmeer. Frank Bunnik die presenteert de lijst. En hij ladeert dat met oude fragmenten van de radio van vroeger. Hij heeft de jingeltjes bijgezocht. Nou, het is één groot feest. Één feest der herkenning, zo gezegd. Morgenmiddag, behalve Fun Fun, ook de Proclaimers bijvoorbeeld komen voorbij. Michael Jackson zit er uiteraard tussen. Van Nederlandse bodem, Arie Ribbons en de Deurzakkers bijvoorbeeld. Wendy en Lisa komen voorbij. Sinead O'Connor, Bananarama. Maxi Priest, Gloria Gaynor. Joy Sims, Pet Shop Boys. John Jellybean Benitez, ken je die nog? Ja, allemaal leuk. Ross. Godly and Cream. Ik kan nog wel een tijdje doorgaan. Morgenmiddag moet je gewoon luisteren naar de top 40 van 20 februari 1988. Frank Bunnik presenteert het. Het begint om 3 uur hier op Radio Aalsmeer.

Bonnie Tyler. Samen met Shakin' Stevens. En dat heette A Rocking Good Way. Ja, het grootste popnieuws van de afgelopen week was natuurlijk het overlijden van Bonnie Tyler. Vorige week woensdag overleed de Welsche zangeres in een ziekenhuis in de Zuid-Portugese stad Faro. En daar had ze op 6 mei een operatie ondergaan.

70-jarige leeftijd is overleden. Ja, Bonnie viel natuurlijk op door haar heese stem. En stond tussen 1977 en 1995 met 5 hits in de Nederlandse top 40. Haar bekendste nummer, The Total Eclipse of the Heart, kwam in ons land opvallend genoeg nooit hoger dan de 24ste plek. Ze scoorde echter wel top 10 hits met It's a Heartache. Die hebben vorige week donderdag uiteraard nog aan je laten horen. Een plaat die er niet tussen zat was dit A Rocking Good Way, wat ze maakte samen met Shakin' Stevens. Dus daarom die plaat nog even gedraaid. Vorige week niet, deze week wel. Ter nagedachtenis nog even aan Bonnie Tyler. Helaas overleden op 75-jarige leeftijd. Dan is het nu tijd voor de muziekgeschiedenis. In de muziekgeschiedenis nemen we de dag van vandaag. En dat is 16 juli. En dan kijken we even achterom de muziekgeschiedenis in. Wat gebeurde er allemaal op deze dag in het muziekverleden? Billie Jean van Michael Jackson werd op 16 juli 2008... door de luisteraars van de BBC Radio 2... verkozen tot beste danceplaat aller tijden. Met het nummer van het album Thriller scoorde Michael Jackson in 1983 een absolute wereldhit. I Feel Love van Donna Summer uit 1977 is de nummer 2 in deze lijst. En op de derde plaats staat Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine van James Brown uit 1970. En Michael Jackson weer helemaal terug, mateloos populair. Vanwege zijn film natuurlijk, Michael, biopic die draait in de bioscopen. En Billie Jean die weer terug is voor de derde keer ondertussen in de Nederlandse hitparade. Maar ook in allerlei andere hitparades in Europa en all over the world. En van 16 juli van het jaar 2008 gaan we nog een jaartje verder terug. 16 juli 2007. Tijdens een optreden in Nigeria wordt Kelly Rowland onwel. En zakt ze in elkaar. In het ziekenhuis blijkt dat zij uitdrogingsverschijnselen heeft. De voormalige zangeres van Destiny's Child is bezig met een promotietournee voor 2 soloalbums. Nee, voor haar 2e soloalbum. En die heet Miss Kelly. En die komt op 15 juni van het jaar 2007 uit. Er moet natuurlijk een beetje promotie aangegeven worden, maar ja. Wel hydrateren, blijven drinken, Kelly. We draaien een van jouw hits van vroeger. Dit is Work. This ain't copy.

Kelly Rowland en Work. Het is 19 jaar geleden dat Kelly Rowland tijdens een optreden in Nigeria onwel werd en in elkaar zakte. Het bleek dat zij uitdrogingsverschijnselen heeft. Tip aan iedereen, ook hier in Nederland en in Aalsmeer. Drink water. Genoeg liters om uitdroging te voorkomen. Maar gelukkig, komend weekend wordt het iets koeler, iets frisser in Nederland. Dus kunnen we weer even ademhalen, zo gezegd. Van 16 juli 2007 gaan we nu naar 16 juli 1985. Toen bereikte het nummer Crazy For You van Madonna de gouden status in Amerika. De single is op 2 maart 1985 de Billboard Hot 100 binnengekomen. Crazy For You staat in de week van 11 mei 1985 aan de top op nummer 1. Het is Madonna's tweede Amerikaanse nummer 1 notering. Terug naar 1985. Dit is Madonna, Crazy For You.

0: You're the Madonna. En Crazy for You bereikte op 16 juli 1985 de gouden status in Amerika. Stond toen een aantal weken op nummer 1 in de Billboard Hot 100. En tot zover de muziekgeschiedenis. We slaan de boeken dicht. Volgende week weer een nieuwe editie. Nu gaan we het vuurwerk aansteken. Want het is tijd voor...
1: Oud en nieuw.
0: Jazeker. In Oud en Nieuw leggen we altijd een oude en een nieuwe plaat naast elkaar. En die draaien we ook na elkaar op zoek naar de verschillen en de overeenkomsten. En voor de oude plaat gaan we een aardig eindje terug eigenlijk wel naar de jaren 80. Met de Amerikaanse popgroep New Shoes. Ze kwamen uit Portland. Het draaide allemaal om het echtpaar John Smith en Valerie Day. Zij is ook te horen op hun grootste hit. Het heet I Can't Wait. En die komt uit 1986. Als oud in Oud en Nieuw, nu New Shoes. En het nummer

New Shoes. I Can't Wait. Uit juli 1986 kwam toen tot nummer 11 in de Nederlandse hitparade. En dan de nieuwe plaat, ja. Love Generation, World Hold On, Falle More. Er was een tijd dat Bob Sinclar achter elkaar hits scoorde. Franse DJ stond in 2012 met Rock the Boat samen met Pitbull voor het laatst in de top 40. Maar hij aast nu op een comeback. Hij heeft samen met Kisha de 80s dance klassieker I Can't Wait nieuw leven ingeblazen. De track is een moderne house remake van de hit van New Shoes. En Sinclar die wilde de nostalgie combineren met een hedendaagse clubsound. Het is alsof je een tijdcapsule opent, al dus Bob. Volgens de DJ slaat de track een brug tussen generaties. Nostalgisch, maar niet retro. Het leeft, zo zegt Bob Sinclar. En de krachtige stem van Kisha geeft het nummer volgens hem die 80s pop vibe die perfect past bij The Groove. Nieuwe single dus in Oud en Nieuw van Bob Sinclar en Kisha. Dit is I Can't Wait.

0: We'll be right back. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Jubilard had eerder deze maand al bekend haar te hebben vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jarenlang bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Haar man belde die avond de politie met de mededeling dat zijn vrouw vermist was. In de uren daarna belde hij haar tientallen keren. Er volgden grote zoekacties. Verlaten mijnschachten werden doorzocht, maar het leverde niets op. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verdeeld over het land nemen maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van het water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater, maar de brandweer is uitgezonderd voor bluswater en koeien mogen gewoon uit sloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het nog langer droog. De rest van het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig. Maar er zijn ook later stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Aalsmeer by night. Met Meindert van der Zwaard.
3: Aalsmeer by night. Radio Aalsmeer. Meindert van der Zwaard.

0: De wielen van de wagen gaan rond en rond. Sugar Babes hoorde je. En Round Round.
1: Aalsmeer by Night.
0: Goedenavond. Van harte welkom bij Aalsmeer by Night. Jouw late night radio show op de donderdagavond. Zoals elke donderdagavond hier op Radio Aalsmeer. We zijn om 8 uur begonnen. We gaan nog tot 11 uur door.
1: Aalsmeer by Night.
0: En straks in het laatste uur van deze donderdag. Tussen 11 en 12 hebben we ook nog Aalsmeer Easy. Lekkere, rustige muziek tot aan middernacht. Met ook daarin, zo hier en daar, een plaatje waarvan de titel bestaat uit twee dezelfde woorden. Zoals deze van de Sugar Babes, dus bijvoorbeeld Round Round.
1: Aalsmeer by Night.
0: We hadden al Down Down van Status Quo bijvoorbeeld. Ring Ring van ABBA. En Die Die van Shakira, het officiële WK-nummer. Ja, zij is eigenlijk een beetje de aanstichter van vanavond.
1: Aalsmeer by Night.
0: Dat je zegt van, nou, a song so nice, they named it twice. Ze gaan vanavond op zoek naar muziektitels met een echo erin, zo gezegd. Vallen in herhaling. Wil niet zeggen dat het stotter is, maar twee keer hetzelfde woord in één titel. Komt nogal eens voor. En vanavond in de playlist van Aalsmeer by Night, zo hier en daar, zo'n nummer. Straks wel het, de plaat en zijn verhaal met Bart van Leeuwen uiteraard. Maar eerst nog even zo'n ander nummer. In dit geval van Wendy en Lisa. Dit is Lali Lali.

Ze kwamen uit de stal van Prince. En dat is wel te horen, zogezegd. Ze braken in 1987 door, in september van dat jaar, met het nummer Waterfall. Dat was hun eerste hit. En natuurlijk kwamen er wat opvolgers. En Are You My Baby bijvoorbeeld. Werd ook een grote top 10 hit. Kwam tot nummer 9. En dit was hun derde grote top 10 hit. Lali Lali. Uit mei van het jaar 1989. Kwam nog een plekje hoger zelfs. Kwam tot nummer 8. En Wendy en Lisa presteerden het dus ook. Om een muziektitel te verdubbelen. Eén woord was niet genoeg. Moesten er twee zijn. Twee dezelfde. En dat was dus Lali Lali. We hebben nog meer van dat soort plaatjes hoor. Straks in het laatste uur deze donderdag in Aalsmeer Easy hebben we er nog een paar rustige nummertjes. Ook met een dubbele titel zo zeg. Maar in dit uur komen er ook nog een aantal voorbij. Dus dat allemaal later zo dadelijk. We hebben ook nog de verjaardagskalender. Welke muzikanten zijn er vandaag jarig? We hebben nog de Tandenpoets dansplaat over zo'n minuut of 20. Straks dus de platen zijn verhaal met Bart van Leeuwen. Maar nu eerst even een kijkje in de hitparade van vandaag. Ja.

0: Heidely, Ronnie Flex en Frenna. Met z'n drieën zijn ze redelijk populair. Nou, ieder apart eigenlijk ook wel hoor. Het Nederhop aanbod viert momenteel hoogtij in de Nederlandse hitparades. En daar zijn Heidely, Ronnie Flex en Frenna dus ook debet aan. Dat ze populair zijn in dit genre is een, eigenlijk een beetje een understatement, zo zeg. Ze zijn aan en de zomer komt eraan. Saucy, saucy, soja. Zo hoorden we zojuist als tekst voorbij komen. En Heidely die werkt al vaker samen met Frenna. Bijvoorbeeld op het nummer Louboutin. Maar eigenlijk nog vaker met Ronnie Flex. Onder andere op het nummer Hoe Het Is. Waar ook Roxy Dekker nog op meedeed. En dit nummer is een hertaling, zo gezegd, van het nummer Superstar van Jamilia uit 2004. Volgens mij was dat vorige week dat we ze even naast elkaar gelegd hebben in het item Oud en Nieuw. Een klein half uurtje geleden. Maar dan vorige week, zo gezegd. Waarin we Superstar van Jamilia draaiden en dit nummer populair van Heidely, Ronnie Flex en Frenna uit de hitparade van vandaag. Het is nu tijd voor De Plaat en Zijn Verhaal met Bart van Leeuwen. Elke week heeft Bart een verhaal wat gaat over of hoort bij een bepaalde plaat. Aan jou de taak om daarachter te komen om welke plaat het gaat, want ook deze week gaan we dat weer niet verklappen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het is avond en weer is er een dag voorbij. Voor de zoveelste keer kan ik de slaap niet echt vatten, omdat de herinneringen aan vroeger door mijn hoofd blijven spoken. Ik moet mezelf inhouden om niet te gaan huilen als ik terugdenk aan die tijd, maar ondanks alles heb ik nergens spijt van. Als ik mijn leven opnieuw over moest doen, zou ik het precies zo doen. Ik lig in mijn bed met een foto in mijn hand. Ik zie een jongetje dat in de verte nog een beetje op me lijkt, maar die tijd is al heel erg lang voorbij. En toch waren het de beste jaren van mijn leven, besef ik nu. Misschien heb ik alles ook wel te snel en te gemakkelijk opgegeven, maar toch weet ik het zeker. Als ik alles opnieuw moest doen, zou ik helemaal niets veranderen. Alhoewel, af en toe zou ik willen dat ik de klok terug kon zetten, zodat de tijd stil zou komen te staan. Wie weet zou ik dan mijn oude leven weer kunnen oppakken. Terug naar de tijd van toen. Toen het leven zoveel beter was dan nu. Maar misschien ben ik ook wel gewoon een oude zeur die alleen maar in het verleden wil leven.

Je hoorde Turn Back the Clock van Johnny Hates Jazz. De plaat die hoorde bij het verhaal gelezen door Bart van Leeuwen. Dankjewel Bart voor deze editie. Prachtig verhaal, prachtige plaat. En als je deze muziek hoort, dan weet je, er is weer iemand niet meer onder ons. En dat is in dit geval de Britse toetsenist en drummer Calvin Hayes. Hij is op 63-jarige leeftijd overleden. Zijn vrouw Kathy maakte het nieuws bekend. Hayes was in 1986 medeoprichter van Johnny Hates Jazz. Samen met Clark Datchler en Mike Nocito. De Britse popgroep brak wereldwijd door met het album Turn Back the Clock. Waarop hits stonden als Shattered Dreams, I Don't Want to Be a Hero en dit Turn Back the Clock wat je zojuist hoorde. Vooral Shattered Dreams werd een internationale klassieker. Bereikte bijvoorbeeld de tweede plek in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En in Nederland was Turn Back the Clock goed voor een top 10 notering. Calvin Hayes was de zoon van de legendarische producer Mickey Most. Die in de jaren 60 en 70 verantwoordelijk was voor talloze hits van onder meer The Animals, Donovan, Suzy Quattro en Hot Chocolate. En Calvin Hayes die werkte begin jaren 80 ook als drummer in de begeleidingsband van Kim Wilde. Maar na een ernstig auto-ongeluk begin jaren 90 raakte zijn muzikale loopbaan op de achtergrond. In 2009 keerde hij nog kort terug bij Johnny Hates Jazz voor een reunie. Waarna hij zich definitief uit de band terugtrok. En met zijn werk op Turn Back the Clock liet Calvin Hayes een blijvende indruk achter in de Britse popmuziek. Turn Back the Clock, Johnny Hates Jazz. De plaat die hoorde bij het verhaal. Gelezen door Bart van Leeuwen. Dankjewel Bart voor deze editie. En volgende week donderdag ben je weer van de partij, hopelijk. Ga ervan uit. Dan ook weer tussen 10:15 en 10:30 hier bij Aalsmeer Benijd. Of bij Radio Aalsmeer.

Johnny Hates Jazz. Door de Shattered Dreams. Dit na aanleiding van het overlijden van de Britse toetsenist en drummer Calvin Hayes. In 1986 medeoprichter van Johnny Hates Jazz. Samen met Clark Detchler en Mike Nocito. Ja, Johnny Hates Jazz. Vier grote hits gehad in Nederland. Begon allemaal met dit Shattered Dreams uit juli 1987. Werd nog niet zo'n grote hit. Komt tot nummer 30. Daarna, drie maanden daarna, I Don't Want To Be A Hero. Ging het al iets beter. Kwam tot nummer 25. Maar de grootste hit kwam dus uit januari 1988. Turn Back The Clock. Dat werd hun grootste hit. Kwam tot nummer 5 in de Nederlandse hitparade. Daarna volgde ook nog Heart Of Gold overigens. Maar dat werd weer niet zo'n grote hit. Kwam tot nummer 26. Zo dadelijk. De tandenpoets dansplaat, even zo'n lekker dansmoment. Wat is er momenteel populair in de clubs en de discotheken? Wel nu, dat hoor je zo dadelijk. Eerst gaan we eens even nog even terugkijken naar dat lijstje. Muziektitels met twee keer hetzelfde woord daarin.

Yeah. Hyper, hyper.

0: bye, bye.
1: Bye, bye. Zegt Scooter. Hyper, hyper. Was de allereerste single van Scooter in Nederland. Waarmee hij doorbrak. In december 1994 kwam het tot nummer 12. En daarna kwamen we nog Move Your Ass. Uit februari 1995 kwam tot nummer 4 in de Nederlandse hitparade. Ja, er kwamen allerlei hits nog achteraan natuurlijk. How Much Is The Fish bijvoorbeeld. En het nummer Weekend, wat gebaseerd was wel degelijk op dat nummer van Earth and Fire. Maar dat draait dan weer een andere keer. Hyper, hyper. Ja, muziektitel. Twee keer hetzelfde woord. En dan hadden we daarvoor nog een nummer van Bad Manners. De zogenaamde Ken Ken. Uit juli 1981 werd net geen top 10 hit. Bleef steken op nummer 11. Maar prima. Leuk hoor, al die nummers met de dubbele titels. Tenminste, dubbele woorden. Round Round van de Sugar Babes. Lolly Lolly van Wendy en Lisa. De Ken Ken van Bad Manners. En zojuist dus Hyper Hyper van Scooter. Platen die we dit uur gedraaid hebben. In de uren hiervoor hebben we ook al een aantal nummers met dat soort titels aan je laten horen. Mocht je dat gemist hebben, kan je het altijd nog terugluisteren. Even naar de website van Radio Aalsmeer. www.radioaalsmeer.nl. Moest mogelijk. En dan even naar het minuutje, naar uitzending gemist. Of kortweg gemist. Dan even naar de donderdag. En dan naar Aalsmeer Benight. Kan je alle Aalsmeer Benight uitzendingen van pakweg de afgelopen 20 maanden kan je gewoon nog terugluisteren. Dus mocht het een keer niet uitkomen of je bent toevallig op vakantie. Trouwens, via www.radioaalsmeer.nl kan je ook wereldwijd ons ontvangen. En dus ook terugluisteren. Wel nu, het is hoog tijd om even een dansje te doen. En dat doen we dan in
2: de Tandenpoets Dansplaat.
1: Ja. Tandenpoets Dansplaat, altijd even zo'n dansmomentje. Om te kijken wat er momenteel populair is in de clubs en discotheken. Toen 2 uur geleden deden we het disco duo, zo gezegd. Hadden we ook al de dansvloer vrij om toen te dansen op muziek uit de jaren 70 en de jaren 80. Nu dus even waar men enthousiast van wordt in de diverse uitgaansgelegenheden. En dat is een nummer van Calvin Harris. Samen met de Ierse Jasmine Byrne, alias Jazzy. Zij heeft haar lang gekoesterde samenwerking werkelijkheid zien worden. Ze heeft dus niemand minder dan Calvin Harris weten te strikken. Afgelopen december is ze met de Schotse DJ de studio ingedoken. En het resultaat hoor je zo dadelijk als Tandenpoets Dansplaat. Samen sloegen ze de handen in één voor de clubtrack getiteld Satisfy. Het nummer brengt Calvin's strakke houseproducties naadloos samen met Jazzy's soulvolle 90s vocals. Voor de zangeres die eerder doorbrak met het nummer Giving Me is deze samenwerking naar eigen zeggen een droom die uitkomt. Calvin die roemt op zijn beurt de pure house spirit en de vloeiende energie van haar stem. Het resultaat is dus een aanstekelijke mix van moderne pop en rauwe dance muziek. Tandenpoets Dansplaat van deze week. Calvin Harris samen met Jazzy. Dit is Satisfy.

Kate Ryan. En Voyage, Voyage. Twee keer Voyage. Origineel is natuurlijk van Desireless. Had ik ook kunnen draaien. Maar Kate Ryan had er een iets grotere hit mee. In deze dance uitvoering. En daarvoor hadden we nog The Sweet. Lekkere muziek uit de jaren 70. En dat was Funny Funny. Ook weer zo'n muziektitel. Een dubbele muziektitel, zo gezegd. Twee keer hetzelfde woord. Straks in Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Ook nog een paar van die plaatjes. Gewoon even tussendoor leuk. Nu pakken we even de verjaardagskalender van het haakje hier in de studio. Ik weet.

0: verjaardag.
1: We feliciteren nog even een aantal muzikanten, zangers en zangeressen. Bijvoorbeeld Stuart Copeland, drummer van The Police. Hij is inmiddels alweer 74 jaar. Grote hits, eind jaren 70, begin jaren 80. Zoals deze...

0: hoorde je hem rammen op het drumstel. De potten en pannen.
1: De verjaardagskalender. Wie zijn er jarig vandaag?
0: Nou, Stuart Copeland, dus drummer van The Police. Hij is vandaag 74 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. We feliciteren ook de zangeres van Corona. Het disco dance project. Toevallig vorige week nog Rhythm of the Night van hen gedraaid. Maar Olga de Souza, zangeres van Corona, is vandaag jarig, 58 jaar geworden vandaag. Lee Baxter, de ex-zanger van Cord in the Act, 56 jaar geworden. En van Nederlandse bodem, Jenske Moermond. Zij is de ex-zangeres van de meidenband Wow, 47 jaar geworden. Ook van Nederlandse bodem, Floortje Smit, 43 jaar. Zij kwam uit een talentenjacht. Was dat Idols? X-Factor? Nou ja, dat zoeken we op. Wij feliciteren ook nog Ed Kowalczyk, de zanger van Live. Dat zijn 55ste verjaardag. En ook van Nederlandse bodem Eus van Zomeren, de gitarist van de Nederlandse band The Scene, 66 jaar geworden. Tot slot, TJ Jackson, oftewel Tito Joe Jackson, zanger van Free T. Nou, en de naam hoor je al dat het een zoon is van Tito Jackson. Het zijn dus neefjes van Michael Jackson. Nou ja, neven, laten we het zomaar zeggen, want hij is vandaag 48 jaar geworden. Dus. Zo dadelijk in Aalsmeer Easy, lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Dan draaien we nog ook wel wat muziek van de jarigen. Hebben we nu in Aalsmeer Benijd geen tijd meer voor, want helaas, helaas, we gaan afronden. Ja, we zijn weer voorbij gevlogen deze drie uur. Maar goed nieuws, volgende week donderdag zijn we er weer. Luister je dan ook weer. Mooi. Ja, volgende week donderdag staan we weer paraat met drie uur lang veel muziek, informatie, vaste onderdelen. Komt allemaal weer terug in een nieuwe aflevering van Aalsmeer Benijd. Volgende week donderdag hier op Radio Aalsmeer vanaf 8 uur. Ik wens je alvast een heel fijn weekend. Het wordt wat frisser, dus scheelt een jas denk ik. Maar toch maar leuke dingen doen hè. Zou ik zeggen. Veel plezier daarbij. En tot volgende week. Alhoewel, je hoeft nu je radio niet uit te zetten. Want straks na het nieuws van 11 uur. Nieuwe aflevering van Aalsmeer Easy.
2: Tot zometeen.
1: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
3: Robert Boters met het NOS-journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf morgen 8 uur 's ochtends nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting zo'n paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor een Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kaathoven, stapt op, meldt Omroep Gelderland. Hij vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens Van Kaathoven een rode lijn overschreden. Om dat college met het CDA en SP mogelijk te maken, gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder VVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers omkwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek is zachter is gezet. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
4: Yeah, yeah. Aalsmeer Easy.

Goedenavond. Van harte welkom bij Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Met de beste easy listening, soft soul, rock ballads, jazzy classics. Met hier en daar een uitstapje naar de country, de blues, de reggae. Soms wat Nederlandstalig. Zit er allemaal in vanavond. En we begonnen dit uur met een plaat van Paula Abdul. Rush, Rush. Haar vierde hit in Nederland. Dit was uit juni 1991. Ze brak door in 1989 met Straight Up. Grote hit voor haar. En ja, die titel. Dat is twee keer één en hetzelfde woord. Rush, Rush. En de hele avond in Aalsmeer by Night zijn we al op jacht naar muziektitels met twee keer hetzelfde woord erin. Rush, Rush dus van Paula Abdul. En wat dacht je van deze?

Zo, even het stof eraf blazen, zo gezegd. Oh, wacht even. Die bewaren we zo voor zo dadelijk. Ging ik al een beetje verraden wat de volgende plaat is. Maar ik zal eerst even uitleggen waar we in godsnaam mee bezig zijn vanavond. We kennen allemaal het liedje Die Die van Shakira en Burna Boy. Het is de officiële WK-song. Nog tot en met aanstaande zondag zal dat nummer veelvuldig te horen zijn. Tenminste, ja, de laatste speeldag, de finale. Het is een enorme grote hit. Onder andere in Nederland. Staat al een paar weken op nummer 1 in de top 40. Grote zomerhit. Maar het heeft een dubbele titel. Die Die. Terwijl twee keer hetzelfde woord in één titel. En we zijn vanaf 8 uur al bezig om meer van dat soort nummer boven water te krijgen. Het lukt ons aardig. Zo hadden we Rush Rush van Paula Abdul om dit uur mee te beginnen. En de mama's en de papa's hoorde je daarna. Nummer Monday Monday uit mei 1966. Dat is een grote hit toen. Kwam tot nummer 2. Maar we kunnen ze nog ouder boven water halen. Dat bleek wel het nummer wat je zojuist hoorde. Van Chubby Checker. Nummer Lovely Lovely. Ook twee keer hetzelfde woord in één titel. In januari 1965 kwam het ook tot nummer 2. Stond 18 weken in de hitlijst genoteerd. Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Na een paar titeltjes, dubbele titeltjes, wil ik nog wel aan je laten horen. Maar ik ga niet het hele uur daarmee vullen. We hebben ook nog wat muzikanten te feliciteren. Waarvan wij zo dadelijk hun muziek nog draaien. Aan je laten horen. En je hoorde net al een sneak preview van het nummer wat we nu klaar hebben staan. Het is van Rod McEwen. En dat heet Amor, Amor.

Dat is morgen pas, hè? Tomorrow. Tenminste, tomorrow, tomorrow. Dubbele woordwaarde, zo gezegd. Door de Bee Gees. Ook alweer een ouwetje. Afgelopen kwartier alleen maar oude meuk gedraaid. Chubby Checker uit 1965. Mama's en de Papa's uit 66. En dit waren de Bee Gees. Uit juni 1969. Kwam toen tot nummer 3 in de Nederlandse hitparade. De Bee Gees ook op het lijstje met grote hits. Met een dubbele titel. Eén woord, twee keer. In dit geval Tomorrow, Tomorrow. En daarvoor nog Rod McEwen uit april 1978. Het nummer heette Amor, Amor. Als weer easy. Lekkere, rustige muziek tot aan middernacht. Nou, ik schuif ze even aan de kant. The songs, so nice. They named it twice. Ik heb eerst de verjaardagskalender er nog even bij gepakt. In Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond tussen 8 en 11 uur hier op Radio Aalsmeer. Hebben we in het laatste uur, het laatste kwartier van de uitzending, altijd de verjaardagskalender. Welke muzikanten, zangers en zangeressen er dan jarig zijn? Wordt even vermeld. En als cadeautje ook even de muziek gedraaid van de jarigen. En soms hevelen we een aantal jarigen gewoon even over naar Aalsmeer Easy. Gewoon omdat het qua muziek ook beter uitkomt. Zo feliciteren wij nu Ed Kowalczyk, de zanger van de band Live. Hij is vandaag 55 jaar geworden. En we kennen Live natuurlijk het meest van het nummer Overcome.

Free tea. Nou, drie. Niet als in vrijheid. Free. Nee, free. Free tea. En je hoorde anything. En dat allemaal vanwege dat TJ Jackson, zanger van Free Tea, jarig vandaag is, 48 jaar geworden. Free Tea. Ze braken door met dit nummer Anything. In februari van het jaar 1996 kwam toen tot nummer 5 in de Nederlandse hitparade. Rond kerst wordt altijd I Need You gedraaid. Nou is dat helemaal geen kerstnummer, maar als je daar een beetje kerstbelletjes overheen strooit, dan is het opeens een kerstnummer. Stuck on You was ook een hit van hun. Eigenlijk in eerste instantie van Lionel Richie, maar zij coverden dat zo. Ja. Ik heb al eerder uitgelegd, TJ Jackson is de zoon van Tito Jackson, de broer van Michael. Oftewel, het zijn neefjes van Michael. Of neven ondertussen. Want hij is al 48 jaar geworden dus. En daarvoor hoorde je nog live. Niet helemaal live natuurlijk, maar gewoon vanaf plaat. En niet alleen Overcome was natuurlijk een hit. Ik had hier het lijstje, maar ik ben het opeens kwijt, geloof ik. Nu ja. I Alone bijvoorbeeld was een van hun eerste hits. Ed Kowalczyk is in elk geval jarig, de zanger van Live. 55 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. Wij feliciteren ook van Nederlandse bodem zangeres Floortje Smit. Zij was, zoals dat heet, verliezend finalist in het jaar 2006. Tijdens het derde seizoen van de talentenshow Idols. Ze deed ook nog mee aan The Voice of Holland 2012. Maar het meest bekend is van Idols. Ze behaalde de finale, maar ze werd toen geplaagd door een keelontsteking. Toen werd ze tweede. Tegenwoordig zit ze niet meer in de muziek, maar is ze stewardess. Een winnares van Idols toen was volgens mij Rafaella Paton. Ze maakte voor de finale van Idols alle twee dezelfde plaat. Alleen Rafaella scoorde er een hit mee omdat ze Idols won. Maar Floortje heeft dus ook een uitvoering van Right Here, Right Now.

0: De verjaardagskalender. Wie zijn er jarig vandaag?
1: Nou, Stuart Copeland, de drummer van The Police. Hij is vandaag 74 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. En speciaal voor hem, zal hij leuk vinden, draaiden we een van de grootste hits van The Police. Every Breath You Take. Nou, zijn ze al lang niet meer bij elkaar. Andrew Summers en Sting natuurlijk. Met z'n drieën van oorsprong. Grote hits in de jaren 80. En speciaal voor hem dit nummer dus, Every Breath You Take. Nou, we hebben alle jarigen wel zo'n beetje gefeliciteerd, toch? Als jij nog iemand weet, laat het mij weten. Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Nou, we hebben nog een klein kwartiertje te gaan. De beste easy listening, soft soul, rock ballads en jazzy classics. We maken zo af en toe eens een uitstapje naar de country, de blues, de reggae. Maar ook met Nederlandstalig willen we niet achterblijven. Dus ja, zo gaan we nu maar eens even terug naar 1989. Voor Nederland de inzending voor het Eurovisie Songfestival van toen. Justine Permalee, dit is Blijf zoals je bent.

0: Zo. Nou, maar ik geloof dat we nu alle muzieksoorten wel gehad hebben in Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Met de beste easy listening, soft soul, rock ballads en jazzy classics. Nou, dit was uit de categorie jazzy classic. Shirley Horn en Why Don't You Do Right. Plaat uit 2001. En daarvoor hoorde je Leonard Cohen. Lenny voor Intimi. Het nummer heette Suzanne. Oh ja, de oude meuk inderdaad. Uit 1966 alweer. En één Nederlandstalig plaatje. Daarmee hebben we die ook weer afgevinkt. Van Justin Pelmolay. En Blijf Zoals Je Bent. Plaat uit 1989. Nou, zo hebben we alles wel weer een beetje voorbij laten komen. Alhoewel, hebben we wel een beetje soft soul laten voorbij komen. Ik geloof niet zo heel veel, hè. Dus laten we dan als laatste plaat van vanavond in Aalsmeer Easy deze soulknakker nog even zingen. Lou Rawls. Dit is You'll Never Find Another Love Like Mine.
1: You'll never find.
0: Ga jij het nou herhalen?
1: As long as you live.
0: Oh nee, toch niet helemaal.
1: Someone.

0: toch nog even een lekker dansje gedaan. Op deze plaat van Lou Rawls. You'll never find another love like mine. Mooi. Tenminste, Lou kent het beter. Uit 1976 kwam deze Soul Show Classic. Laten we het zo maar omschrijven. En het was de laatste van deze editie. Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Nou, het is weer gelukt. In de midnight hour, zoals Lou Rawls zojuist zong, hebben we weer aardig van onze taak gekweten. Is dat goed Nederlands? Nou, anywho, anyhow. Tot zover de donderdagavond hier op Radio Aalsmeer. We gaan afronden. We gaan ons opmaken voor het weekend. Iets koeler. Iets lagere temperaturen. Het scheelt een jas. Maar goed, we vermaken ons wel. Zo neem ik aan. Volgende week donderdag zijn we wederom van de partij. Eerst tussen 8 en 11 met Aalsmeer by night. En volgende week donderdag ook weer. Het laatste uur van de donderdag. Tussen 11 en 12 weer een nieuwe aflevering van
1: Aalsmeer Easy.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Gmara moet de opvolger worden van Mykhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser heeft daarvoor 3 jaar getekend. Wellenreuter keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam liep nog een jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
2: Nu een uur nog.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld. De meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, maar later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarik Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.